0: Roulette FM. Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
8: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
7: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
9: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
7: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Letten FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuidens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Tijdens een natuurwandeling over landgoed Nieuwenhof maak je kennis met de parel van Bunnik. Dit kleine, relatief onbekende landgoed biedt een verrassende afwisseling van landschapselementen en daardoor een grote biodiversiteit. Samen met een gids struin je kriskras door het gebied, waardoor je de rijkdom ten volle kunt ervaren. De wandeling begint zaterdagmorgen om 9:30 bij de ingang van het landgoed aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden is verplicht via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
12: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
11: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
13: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
11: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
0: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Lunette FM Agenda.
1: Fort Ruigenhoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer. En uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigenhoek.

0: Meer dan 100 verschillende rozenstruiken, waarvan er nog vele in bloei staan. Op de Dr. Welverweg 37A kun je genieten van een heerlijke tuin met een prachtig landelijk uitzicht. En aan de Kerkdijk 132 kun je terecht in het ecologisch privé natuurpark van de familie Baas. Je vindt er verschillende biotopen, zoals een moerasbos, trilveen en kalkrijk grasland. De organisatie is in handen van Groei en Bloei de Bilt Bilthoven. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van IVN De Bilt nachtvlinders spotten. Meer dan 2400 vlinders hebben we in Nederland en dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Dat kan zaterdag van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts op de Dorpsweg 264 in Maartensdijk. Neem wel een kruk, zonnebril en verrekijker mee. Aanmelden kan via ivndebilt.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
10: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
9: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
11: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
9: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Er ligt daar een boom op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuidens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn.

0: planten en daardoor een grote biodiversiteit. Samen met een gids struin je kriskras door het gebied, waardoor je de rijkdom ten volle kunt ervaren. De wandeling begint zaterdagmorgen om 9:30 bij de ingang van het landgoed aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden is verplicht via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De GGD Regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam Warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam Warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.
14: FM. Drop.

0: Twente FM Agenda.
1: Fort Ruigenhoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer. En uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigenhoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigenhoekse polder aan de Ruigenhoekse dijk 125 in Groenekan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Informatie over het programma vind je op tweetakt.nl. De Open Tuinendag van Westbroek biedt je de mogelijkheid om even te gluren in 3 prachtige en afwisselende tuinen. Je bent zaterdag van 11 tot 4 welkom in de tuin op de Dr. Welverweg 94. De tuin die grenst aan het landelijk gebied is een echte liefhebberstuin. Er staan meer dan 100 verschillende rozenstruiken, waarvan er nog vele in bloei staan. Op de Dr. Welverweg 37A kun je genieten van een heerlijke tuin met een prachtig landelijk uitzicht. En aan de Kerkdijk 132 kun je terecht in het ecologisch privé natuurpark van de familie Baas. Je vindt er verschillende biotopen zoals een moerasbos, trilveen en kalkrijk grasland. De organisatie is in handen van Groei en Bloei de Bilt Bilthoven. Wil je ontdekken wat er zowel voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van IVN De Bilt nachtvlinders spotten. Meer dan 2400 vlinders hebben we in Nederland en dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Dat kan zaterdag van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts op de Dorpsweg 264 in Maartensdijk. Neem wel een kruk, zonnebril en verrekijker mee. Aanmelden kan via ivndebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De voorstelling Diep van het filiaal Theatermakers uit Utrecht is onderscheiden met een zilveren krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie van het seizoen. Dat heeft de jeugdtheaterjury van de Schouwburgvereniging bekendgemaakt. Diep is een beeldende en muzikale theatervoorstelling en onderzoekt op een poëtische manier grote vragen over mens en natuur. De voorstelling is geschikt voor een breed familiepubliek. Met de zilveren krekel is Diep ook genomineerd voor een gouden krekel. Het filiaal Theatermakers is met een eigen pand gevestigd in Blauwkapel. Het gezelschap integreert in de voorstellingen spel, live muziek, dans, zang, gebarentaal en videobeelden. Het filiaal Theatermakers won eerder onder meer een zilveren en gouden krekel voor populisme en een zilveren krekel voor Er staat een olifant bij de bushalte. Utrechtse Heuvelrug heeft bij controles bij horecabedrijven enkele overtredingen op het gebied van hygiëne en arbeid vastgesteld. De gemeente voerde de controles de afgelopen weken uit met onder andere de politie, arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Tijdens de controles is gekeken of de bedrijven zich houden aan de wet en regelgeving, zoals vergunningen, milieuregels, hygiëne en arbeidsvoorwaarden. Bij het grootste deel van de gecontroleerde bedrijven was alles op orde. Burgemeester Frits Naafs vindt het belangrijk om actief te controleren in de gemeente. We stimuleren zo een gezond ondernemersklimaat. Zo werken we samen aan een schone, veilige en eerlijke gemeente. Het KNMI in de Beeld heeft een nieuwe hitte-index gelanceerd in de eigen weer-app. De hittekracht laat zien hoe zwaar warmte in het echt aanvoelt door niet alleen temperatuur, maar ook luchtvochtigheid, wind en zonnestraling mee te nemen. Volgens het KNMI kan de hittekracht hoog oplopen, ook als de temperatuur op zichzelf niet extreem is. De schaal loopt van 0 tot en met 10 en moet zowel inwoners als organisaties helpen om hitte beter in te schatten. De behoefte aan de nieuwe index kwam onder meer vanuit hulpdiensten, evenementen en sportorganisaties. Gebruikers van de KNMI-app kunnen de maximale hittekracht en de verwachting per uur bekijken. Later dit jaar volgt ook een landelijke kaart met de actuele hittekracht.
0: Kijk op omroepzout.nl.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: grote vijver, slingerende paadjes en Franse steltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuidens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Tijdens een natuurwandeling over landgoed Nieuwenhof maak je kennis met de parel van Bunnik. Dit kleine, relatief onbekende landgoed biedt een verrassende afwisseling van landschapselementen en daardoor een grote biodiversiteit. Samen met een gids struin je kriskras door het gebied, waardoor je de rijkdom ten volle kunt ervaren. De wandeling begint zaterdagmorgen om 9:30 bij de ingang van het landgoed aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden is verplicht via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
1: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam Warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam Warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
9: Apart?
8: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst heb je 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: The 80s Lunch.
1: Oh, I see. Well, please, sir.
2: 15 love.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Groningen Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten extra nodig. En de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer. En uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigenhoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigenhoekse Polder aan de Ruigenhoekse Dijk 125 in Groenekan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Informatie over het programma vind je op tweetakt.nl. De Open Tuinendag van Westbroek biedt je de mogelijkheid om even te gluren in 3 prachtige en afwisselende tuinen. Je bent zaterdag van 11 tot 4 welkom in de tuin op de Dr. Welverweg 94. De tuin die grenst aan landelijk gebied is een echte liefhebberstuin. Er staan meer dan 100 verschillende rozenstruiken, waarvan er nog vele in bloei staan. Op de Dr. Welverweg 37A kun je genieten van een heerlijke tuin met een prachtig landelijk uitzicht. En aan de Kerkdijk 132 kun je terecht in het ecologisch privé natuurpark van de familie Baas. Je vindt er verschillende biotopen zoals een moerasbos, trilveen en kalkrijk grasland. De organisatie is in handen van Groei en Bloei de Bilt Bilthoven. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bilt nachtvlinders spotten. Meer dan 2400 vlinders hebben we in Nederland en dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Dat kan zaterdag van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts op de Dorpsweg 264 in Maartensdijk. Neem wel een kruk, zonnebril en verrekijker mee. Aanmelden kan via ivyandebilt.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: regionieuws.
1: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam Warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam Warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix. Ja.

0: Roulette FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuidens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Tijdens een natuurwandeling over landgoed Nieuwenhof maak je kennis met de parel van Bunnik. Dit kleine, relatief onbekende landgoed biedt een verrassende afwisseling van landschapselementen en daardoor een grote biodiversiteit. Samen met een gids struin je kriskras door het gebied, waardoor je de rijkdom ten volle kunt ervaren. De wandeling begint zaterdagmorgen om 9:30 bij de ingang van het landgoed aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden is verplicht via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De voorstelling Diep van het filiaal Theatermakers uit Utrecht is onderscheiden met een zilveren krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie van het seizoen. Dat heeft de jeugdtheaterjury van de Schouwburgvereniging bekendgemaakt. Diep is een beeldende en muzikale theatervoorstelling en onderzoekt op een poëtische manier grote vragen over mens en natuur. De voorstelling is geschikt voor een breed familiepubliek. Met de zilveren krekel is Diep ook genomineerd voor een gouden krekel. Het filiaal Theatermakers is met een eigen pand gevestigd in Blauwkapel. Het gezelschap integreert in de voorstellingen spel, live muziek, dans, zang, gebarentaal en videobeelden. Het filiaal Theatermakers won eerder onder meer een zilveren en gouden krekel voor populisme en een zilveren krekel voor Er staat een olifant bij de bushalte. Utrechtse Heuvelrug heeft bij controles bij horecabedrijven enkele overtredingen op het gebied van hygiëne en arbeid vastgesteld. De gemeente voerde de controles de afgelopen weken uit met onder andere de politie, arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Tijdens de controles is gekeken of de bedrijven zich houden aan de wet en regelgeving, zoals vergunningen, milieuregels, hygiëne en arbeidsvoorwaarden. Bij het grootste deel van de gecontroleerde bedrijven was alles op orde. Burgemeester Frits Naafs vindt het belangrijk om actief te controleren in de gemeente. We stimuleren zo een gezond ondernemersklimaat. Zo werken we samen aan een schone, veilige en eerlijke gemeente. Het KNMI in de Beeld heeft een nieuwe hitte-index gelanceerd in de eigen weer-app. De hittekracht laat zien hoe zwaar warmte in het echt aanvoelt door niet alleen temperatuur, maar ook luchtvochtigheid, wind en zonnestraling mee te nemen. Volgens het KNMI kan de hittekracht hoog oplopen, ook als de temperatuur op zichzelf niet extreem is. De schaal loopt van 0 tot en met 10 en moet zowel inwoners als organisaties helpen om hitte beter in te schatten. De behoefte aan de nieuwe index kwam onder meer vanuit hulpdiensten, evenementen en sportorganisaties. Gebruikers van de KNMI-app kunnen de maximale hittekracht en de verwachting per uur bekijken. Later dit jaar volgt ook een landelijke kaart met de actuele hittekracht.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A50, daar heb je een kwartiertijdverlies van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede. Voor de aansluiting met de N224 is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Fort Ruigenhoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer. En uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigenhoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigenhoekse Polder aan de Ruigenhoekse Dijk 125 in Groenekan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Informatie over het programma vind je op tweetakt.nl. De Open Tuinendag van Westbroek biedt je de mogelijkheid om even te gluren in 3 prachtige en afwisselende tuinen. Je bent zaterdag van 11 tot 4 welkom in de tuin op de Dr. Welverweg 94. De tuin die grenst aan het landelijk gebied is een echte liefhebberstuin. Er staan meer dan 100 verschillende rozenstruiken, waarvan er nog vele in bloei staan. Op de Dr. Welverweg 37a kun je genieten van een heerlijke tuin met een prachtig landelijk uitzicht. En aan de Kerkdijk 132 kun je terecht in het ecologisch privé natuurpark van de familie Baas. Je vindt er verschillende biotopen zoals een moerasbos, trilveen en kalkrijk grasland. De organisatie is in handen van Groei en Bloei de Bilt Bilthoven. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bilt nachtvlinders spotten. Meer dan 2400 vlinders hebben we in Nederland en dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Dat kan zaterdag van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts op de Dorpsweg 264 in Maartensdijk. Neem wel een kruk, zonnebril en verrekijker mee. Aanmelden kan via ivyandebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: prettig FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sexy op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Maar op de A1 is het wat drukker, van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baarn en Kootwijk heb je al met al bijna een half uur extra reistijd. Het rijdt langzaam op een groot deel van de A1. En op de A50 van Arnhem naar Os sta je 20 minuten in de file tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je al met al ruim 1/2 uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het een graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en een graad of 18.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn staat het vast tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad heb je 10 minuten vertraging. Dat is tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je tussen Arnhem en Zevenaar een kwartiertijdverlies. Het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging al met al zo'n 3 kwartier. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier in de file tussen Elst en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui, elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo, vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog behoorlijk wat files in het midden van het land. Met een kwartier vertraging op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband. De A12 is het druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Wageningen en Duiven heb je 25 minuten vertraging. Je staat een kwartier in de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. Op de A50 staat het vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. De vertraging is een half uur. Verder heb je op de A325 10 minuten oponthoud van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Er staan nog wel een paar flinke files. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek heb je nog 20 minuten vertraging tussen Ede en de aansluiting met de A50. Op de A50 van Arnhem naar Os is het nog behoorlijk druk tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Al met al doe je er een half uur langer over daar. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert de hoofdrijbaan dicht na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. De vertraging is 10 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij knooppunt Muiderberg een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen op. Het is nog wel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, want bij knooppunt Muiderberg staat een pechgeval. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud bij Zevenaar. Op de A27 staat ook een pechgeval. Van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is de hoofdrijbaan dicht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Er is een ongeluk gebeurd. kost je zo'n 10 minuten extra. De parallelbaan is wel open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de avondspits. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij knooppunt Eemnes een pechgeval. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging een kwartier. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zijn ze aan het bergen. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd kost dat je 10 minuten extra, want de hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er wel langs via de parallelbaan. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is bij knooppunt Velperbroek een ongeluk gebeurd. Ook daar is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer kan er langs via de af- en oprit. Vertraging is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Alex.
1: Goedenavond.
0: Op naar het weekend.
1: Zeker.
0: En dat absoluut. Gaan we met lekkere dansmuziek doen.
1: Uiteraard.
0: Hey, hoe was je week? Want we hebben de hitte nou eindelijk een beetje gehad.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het was echt een warm weekje. Dat kun je wel zeggen. 30, 32 graden in Utrecht. Dus het was zweten.
0: En dan heb jij het thuis heel warm, hè?
1: Ja, ik slaap boven met een platte dak. En als de zon opschijnt, dan is het wel best wel warm. En dan slaap je s'nachts al niet.
0: Nee.
1: Het was meer zweet en draaien in je bed. Je kent het wel, niet in je slaap komen.
0: En zet je dan niet gewoon eventjes lekker de radio aan, zodat je met de radio in slaap gaat vallen?
1: Ja,
0: of zo?
1: Dat doe ik meestal wel eens. Ja, dus dan slaap ik heel langzaam. Dan gaat hij automatisch met de timer.
0: Ja.
1: Gaat hij uit.
0: Hey, en als het nou zo wat lekkerder weer is qua temperatuur, dan ga je ook weer veel aan de wandel, neem ik aan.
1: Ja, dan loop ik altijd s'avonds een rondje Lunette.
0: Ja.
1: Van 9:30 tot 10:30.
0: Zo, uurtje? Vijf kilometer, zo'n beetje?
1: Ja, 5 kilometer lekker rond Lunette, rond de paddenstoel.
0: Hetzelfde rondje?
1: Meestal hetzelfde.
0: En kom je dan ook dezelfde mensen telkens tegen? Of,
1: nee, andere mensen
0: steeds
1: meestal.
0: Andere mensen wel.
1: Andere mensen dus.
0: Ah, maak je dan onderweg ook een praatje met die mensen? Of,
1: ja, soms wel. Soms wel, of ik zeg gedag.
0: Gebeurt dat wel in Utrecht? Gedag zeggen naar elkaar?
1: Meestal wel, ja, zeker. Want
0: dat hoor je wel eens, dat in grote steden dat veel minder is dan in de dorpen zoals
1: klopt.
0: Hier. Hè?
1: Klopt, in het dorp is het heel anders dan in de stad.
0: Ja?
1: Want je woont in de stad en dan zijn de mensen ook weer anders.
0: Ja. Maar ze zeggen, bij jou zeggen ze nog wel in de buurt hoi en
1: hallo. Hoi, ja, zeker.
0: Hé, hey, en dan heb jij muziek aan.
1: Klopt.
0: Veel roulette uiteraard.
1: Ja, uiteraard. Veel roulette. Hele goede non-stop, hele goede jingles. Precies. Van de roulette fan. Dus.
0: Precies. Maar je hebt ook af en toe lekkere dansmuziek.
1: Ja, klopt. Ik heb thuis heel veel cd's. Ik heb er 100 stuks met house, dance en Nederlandstalig.
0: Wat heb jij vanavond meegenomen?
1: Ik heb vanavond
0: om het weekend eens goed te beginnen.
1: Ja, ik heb vanavond meegenomen de Splash Dance Mix.
0: Uh-huh.
1: En dan heb ik op nummer 1 Serious Dancer Deeper.
0: Dat klinkt als een beetje house-achtig. Klopt dat?
1: Ja, een beetje house-achtig. Het is de Splash Dance Mix, ja.
0: En wat vind je daar nou leuk aan dit soort dansmuziek?
1: Ik vind die muziek van vroeger wel goed, die dancemuziek. Ja, en nu heb je de muziek ook van 2016. Dat is ook hele goede muziek.
0: Aha.
1: Maar deze muziek vind ik echt heel goed. Daar zit ik nog aan vroeger te denken.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we even naar vroeger. Ja. Doe je ogen dicht, dan zetten we de cd op. Mensen thuis, hou je vast. We gaan lekker dansen.
1: Precies.
0: Ah, heerlijk. Dankjewel, Alex.
1: Graag gedaan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
11: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
10: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
10: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat het vast tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit, maar de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
16: Roulette FM. Blik op het weekend.

0: Kai.
1: Ja, en een heel hartelijk welkom op deze vrijdag, de 5e van juni alweer. Het is 13 minuten over 7. Ruben Kai hier met uitzending 132 van Blik op het Weekend. Ik heb ook een leuk geintje over juni. Ja, zag ik vanmorgen op TikTok voorbij komen. Het is namelijk alweer juni, maar dat houden we tussen mei en juli. Ja. Snap je hem? Ja, het begint goed. Zometeen in ieder geval de New Music Friday Update met de nieuwste releases die je niet mag missen. We duiken in een interessant onderwerp in Rubens onderzoeksredactie. We spelen natuurlijk ook een vertrouwde spelletje Oud en Nieuw. Spelen we een spelletje Pim Pam Pet Muziek Editie. Het is tijd voor moppentijd. En ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Nou goed, als je allemaal op een rijtje zet wat we allemaal vandaag gaan doen, dan... Ja, dat is onmogelijk. Dat kan je niet opnoemen in één keer. Dus, er is genoeg te beleven. Maar, dat kan niet in mijn eentje. Want, ik wil jou vragen om even een WhatsAppje te sturen naar het nummer 06. Schrijf mee, 1614 3680. Nog één keer voor de herhaling. 06 1614 3680. Dat is het WhatsApp-nummer. Mag je alles vertellen, hè? Dan mag je een spraakbericht sturen. Vind ik heel erg leuk. Maar je mag ook een tekstbericht sturen. Vind ik ook heel erg leuk.
2: En ik vind het ook leuk.
1: En Mickey Mouse vindt het ook leuk. Dus, 06 1614 3680. Laat weten wat je hebt gedaan vandaag. Wat je gaat doen vandaag. Vanavond wat je morgen gaat doen. Mag allemaal. En misschien ook wel jouw favoriet zometeen voor het spelletje Oud en Nieuw. Wat er zo meteen aankomt. Kan allemaal. Dat. Dan heb ik nog even het weer voor je. Het is namelijk vanavond en vannacht bewolkt en 13 graden, daar koelt het naar af. Morgen bewolkt, ook kans op wat regen en uiteindelijk komt het neer op een temperatuur van zo'n 18 graden. Ik moet zeggen, ik heb toch wel liever die lekker warme temperatuur. Ik was wel klaar mee deze regen. Ik dacht, ik ga vanmorgen met de fiets naar school, want de treinen hadden bedacht om niet te rijden. Hartstikke fijn, precies waar ik naartoe moest. Hilversum Sportpark, voor mijn gymlesje, hartstikke leuk. Ja, daar kon ik dus niet komen. Nou goed, gelukkig. Gelukkig was mijn vader in de redding om mij nog even te brengen. Maar ik wou op de fiets gaan. 35 minuutjes vanaf mijn huis. En toen begon het ineens te regenen. Ik werd wakker. En ik schrok om 7 uur uit mijn bed. En toen dacht ik, dit is toch gewoon wind, hoop ik. Dus ik stap mijn bed uit direct. Doe het gordijn open. En wat denk je? Keiharde regen. Ik ben niet gaan fietsen.
3: Jongens, het is begonnen. Blik op het weekend.

0: This Is What You Came For.
1: Oud.
0: Ja, en dat kan je ook wel zeggen, want het is de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Waarbij je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. En ik dacht, het weekend is eindelijk begonnen. De ja, best wel zware werkweek met al die verschrikkelijke neerslagbuien is overleefd. Dus ik dacht, even een beetje gas. Want de nieuwe DJ Ötzi, Anton Austerdol. Jaar 2000, nieuw en oud ongeveer. Dit is de oude plaat van voor deze week.

En aan jou de vraag, welke is jouw favoriet? En welke wil je daarmee graag horen? Chat het even 06 16 14 36 80. Wie nam tekst of spraakbericht? Jouw favoriete keuze deze kant op. En wie weet, jouw

0: Rublet FM, Willy William. En Iwa. Het is tijd voor een korte agenda-update.
1: Blijf up-to-date van alle activiteiten in jouw regio. Dit is de Blik op het Weekend agenda-update met Ruben Kaai.
0: Want de afdeling De Beeld van Groei en Bloeier organiseert ook dit jaar weer de open tuinen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar een liefhebberstuin met mooie rozenstruiken aan de Dr. Welverweg 94. In dezelfde straat op nummer 37A ben je welkom in een 3000 vierkante meter grote tuin met verschillende elementen. Kerkdijk 132 stelt een natuurpark open. En al deze tuinen die zijn gratis te bezoeken. En klinkt dit nou als muziek in de oren? Of als mijn stem in de oren kan ook. En je denkt, och, dit is fantastisch. Kijk dan even op www.beeld.groei.nl.

0: komen binnen in de appbox, waaronder deze.
1: De trouwe luisteraar is weer terug van weg geweest en kiest voor de oude plaat. Groetjes.
0: Ja, en dan is het toch de vraag. Welke staat er dan voor? Hè? Ja, het is echt een moeilijke keuze deze keer.
2: Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
0: De oude plaat, dus wie weet hoor je die zometeen. Wat je zometeen sowieso wel hoort is...

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Nieuwe colleges in Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn BHV Lokaal, D66 en de VVD de samenwerking aangegaan. In Bunnik bestaat het college uit P21, CDA en D66. Opvallend is dat in Bunnik de VVD daar de enige oppositiepartij is. In wijkbeduursteden lopen de onderhandelingen nog en in Zeist hebben ze al wel een hoofdlijnenakkoord. En dat gaat tussen Pro, D66, VVD en ChristenUnie SGP. Alleen in de Bilt zijn de onderhandelingen vastgelopen en moet dus opnieuw naar samenwerkingsmogelijkheden gekeken worden. Artsen demonstreren voor misleidende campagne over tabak. De medisch specialisten demonstreren op Hoogkaterijnen bij de post van Philip Morris die onjuiste informatie zouden bevatten. Bovendien zou de tabaksfabrikant met slimme AI-tools invloed willen uitoefenen op het Europese tabaksbeleid. Met deze demonstratie hopen de artsen de discussie over roken weer op gang te brengen. Zeker omdat blijkt uit onderzoek dat jongeren de laatste jaren steeds meer zijn gaan roken. En Stadsoase is op zoek naar de hoogste zonnebloem. Stek uit Utrecht wil met de zonnebloem de omgeving groener laten worden. Iedereen kan bij de Stadsoase gratis zonnebloemzaadjes halen met als doel om dit te planten in je tuin. Aan het eind van de zomer mogen alle deelnemers een foto insturen en de langste zonnebloem wint een prijs. Meer informatie kan je natuurlijk vinden bij Stek op de grens van Utrecht-Overvecht en Groenekan.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
4: Ruben Kaai. Zometeen de New Music Friday update met Simon Keizer. Eerst Fleming en Champions League.

0: Ik heb het idee dat de nummers echt steeds korter worden. Ongelooflijk. Ik dacht, ik ga heel even een toiletbezoekje doen, maar dat mag niet.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Maar dat betekent niet dat er geen New Music Friday update is. Nee, helemaal niet. Want afgelopen nacht, 12 uur, zijn er echt stapels met nieuwe nummers uitgebracht. En aan mij dan de taak om in deze update jou op de hoogte te stellen. En één van die twee nummers is nieuw van Robert van Hemert en Zandloopster.

0: De nieuwste van Robert van Hemert, Zandloopster.
1: Nieuw Music Friday.
0: Ja, en dat zijn niet de enige, zeker niet de enige nummers die afgelopen nachten uit zijn gekomen. De naam heb ik net al even genoemd. Simon Keizer heeft ook een nieuw nummer uitgebracht. Wat moet dat nou?

0: De allernieuwste van Simon Keizer. Wat moet dat nou?
1: Oud en nieuw.
0: En dat brengt ons voor de hoogste tijd van de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. En voor deze week dacht ik even, we hebben het weekend eindelijk in onze handen. Het weekend is eindelijk hier. Dus ik dacht, even een klein beetje, gaspedaal in. Want de keuzes waren deze. DJ Ötzi, Anton Austereel, de oude plaat uit het jaar 2000. Dus voor nu even de oude plaat.
2: Ik vind het zo fijn.
0: Het is inderdaad vals spelen, weet ik. Ik hoor je denken,
2: Anton Austereel.
0: Excuses
2: bij deze.
0: Dat is de oude plaats.

Desja en Madabou, de Earcatcher van afgelopen week. Morgen rond 11:15 in de ochtend. Een nieuwe Earcatcher. Ja, en wat zou jij doen als je echt miljoenen op je rekening had staan? Nou, ik denk niet dat je een heel groot project zou starten. Misschien wel, hè, dat kan. Maar de meeste in ieder geval niet. Want een opvallend toekomstproject die trekt wereldwijd de grote aandacht. Ontwikkelaars hebben namelijk plannen gepresenteerd voor de Freedom Ship. Dat is een gigantische drijvende stad van ongeveer, hou vast, 1,6 kilometer lang. Het schip zou plaats moeten bieden voor ongeveer 80.000 mensen. En is daarmee veruit groter dan elk cruiseschip dat momenteel bestaat. Dat kan je wel een flink plan noemen. Volgens de plannen wordt het schip uitgerust met woningen, zelfs scholen, winkels, restaurants, een hotel zelfs, een ziekenhuis en zelfs een voetbalstadion. Ja. Ja, de bedoeling is dat bewoners permanent aan boord kunnen wonen, terwijl het schip voortdurend over de wereldzeeën vaart. Zo woon je dus eigenlijk altijd op een andere plek. Dat is op zich wel leuk trouwens. Ja, de drijvende megastad. Als je denkt van, ja maar, hallo, de hele tijd varen. Dat kan niet natuurlijk. Nou kijk, zij worden aangedreven door kernenergie. Zodat er voldoende stroom beschikbaar blijft voor alle voorzieningen aan boord. Ja, dus het kost wel heel veel stroom. Maar, ja. Nou, de bouwkosten worden geschat op ongeveer $14 miljard. Omgerekend, ik heb het even omgerekend, dat is ruim 12 miljard euro. Nog steeds heel veel. Het idee bestaat al sinds de jaren 90, maar is nooit echt verder gekomen dan de ontwerpfase. Maar ja, nu hebben nieuwe mensen nieuwe visualisaties en plannen gemaakt om dat project dan echt onder de aandacht te brengen. Maar ja, dus ze zijn hier wel opnieuw mee bezig. En anno 2026, we zijn verder dan sinds de jaren 90, dus... Het kan, hè? Het kan. Kijk, of het er daadwerkelijk komt, dat is nog een beetje de vraag. Dat is nog onzeker. Ja, voor de bouw is een enorme investering nodig. Er zijn echt van technische, juridische en wat ik wel logisch vind, financiële uitdagingen. Dus voorlopig blijven project nog heel even in de ijskast, zoals we dat anno 2025 dan zouden noemen. Of dit jaar, als je dit wil noemen, 2026 ook goed. Maar, ja, toch... Ik vind het wel gaaf, dit. Maar het enige vraagt, hoe ga je dat betalen? Want dit kost een partij money.

En money, money, money. Iets wat ik ook al wil hebben eigenlijk. Zo, gewoon zo'n berg geld. Zou wel lekker zijn. Maar goed, het enige wat ik heb is een radioprogramma. Goed, zometeen het NOS Nieuws. En ook het nieuwsoverzicht. En verder Rubens onderzoeksredactie. En mocht je mij kennen, ik hou wel van een snackje. Dus ik heb het vandaag over snacks vanuit de snackbar. Hoeveel procent van de mensen? En ook zometeen tijd voor hoeveel procenten van de mensen? En ik hoor graag welk percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mensen heeft een perfecte kabella met alleen netjes opgerolde kabels? Dus een laadje met waar de kabels alleen maar netjes opgerold. Dus hoeveel procent van de mensen heeft dat? 06 16 14 36 80. Stuur het percentage dan zometeen het antwoord.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op. Hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
10: Apart?
9: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
12: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
11: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
13: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
11: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai. Roulette
14: FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.
15: Ja, nou heb ik u. Dat had u echt niet verwacht. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

0: FM. Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht.
1: Ruben Kaai.
2: Een ritje met de auto wordt deze zomer rond Utrecht een flinke uitdaging. Er zijn namelijk grootschalige werkzaamheden gepland aan de A12 en andere wegen in de buurt. Om die uitdaging te verzachten organiseert Team Goed op de Weg de Slim Reizen Challenge. Thuiswerken, reizen buiten de spits, het openbaar vervoer of de fiets kunnen een slim alternatief zijn om files te vermijden. Met de Slim Reizen Challenge leveren een dag thuiswerken of buiten de spits reizen of buiten de trein nemen of op de fiets stappen punten ook beloningen op. Ook maken deelnemers kans op verschillende NS-abonnementen. Een aanmelden kan via de Reis Rewards app of via de website verkeersverwachtingen.nl. Tijdens de werkzaamheden aan de A12 tussen Lunette en Veenendaal zijn er minder rijstroken beschikbaar en wordt de weg in meerdere weekenden volledig afgesloten. Weggebruikers moeten dan rekening houden met extra reistijd die op kan lopen tot, hou je vast, meer dan een uur. Oei. En de GGD in regio Utrecht is gestart met een gezondheidsmonitor jongvolwassen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jonge kinderen en ook onder volwassenen. Maar dat is dan weer een andere lijst, ja. Dan krijg je van mij nog het weekend weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en 13 graden. Morgen ook bewolkt. Ik zie nu... Nou, hey. Dat is toevallig. Ik zeg dat het bewolkt is, komt het zonnetje gewoon binnen. Ja. Dat is toevallig. Ook een klein beetje zon dan vanavond. Dat is dan...
3: Oh, nou,
2: toch niet. Hij is weer weg. Morgen bewolkt 18 graden.
4: Hoeveel procent van de mensen...
2: En zo meteen antwoord op hoeveel procent van de mensen heeft een perfecte kabel-la met alles netjes opgerold als kabeltjes. Een hele na-la vol met nette kabels opgerold. Wie heeft hoeveel procent? Dat zometeen en ook zometeen Rubens onderzoeksredactie. En daar ga ik het hebben over snacks uit de snackbar.

0: ZFM, Katy Perry en I Kissed a Girl. Ja, geen, ja, en als je liegt, ik hou echt wel van een lekkere snack. Kom ook best wel graag in de snackbar, vind ik wel lekker. Maar meestal bestel ik dan een patatje gyros bijvoorbeeld. Of als ik een normaal frietje doe, of een normaal patatje, net hoe je het zegt. Dan heb ik gewoon een lekkere, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n Mexicano, ja. Dat vind ik altijd wel heel erg lekker. Maar wat is nou de allerslechtste snack die je kan bestellen in een snackbar? En daarmee dus de ongezondste snack. En laat ik dat nou hebben uitgezocht. En daarom is het tijd voor
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Ja, frituursnacks die gaan niet verrassend in die frituur. Daarom bevatten ze veel calorieën en echt een pom vol met vet. Ook bevatten ze veel ongezonde voedingsstoffen, zoals suiker en zout. En dan suiker met de zet natuurlijk. En dat er wel er amper goede voedingsstoffen in zitten, zoals bijvoorbeeld vezels, waar je iets aan hebt. Nou, kort gezegd, de voedingswaarden zijn niet best en nogal calorierijk in de snackbar. Dat even voor beginnend. Volgens het voedingscentrum zit er gemiddeld 22,1 gram vet in één gefrituurde snack. En dan heb ik het over ongeveer 100 gram. En daarvan is 3,7 gram verzadigd vet. Voor een gemiddelde vrouw geldt het advies om niet meer dan 22 gram verzadigd vet per dag te eten. En voor de man is dat gemiddeld maximaal 28 gram. Dus als je ook maar een paar snackjes doet, dan zit je er wel redelijk wel aan de buurt. Dat even dan de vraag. Ik begin even met De allerslechtste keuze. Laten we daar meteen maar mee aftrappen. Gewoon de allerslechtste keuze. Dat is een. Ja. Ja. Even kijken hoor. Ik heb dit opgezocht. Want ik heb nu gezegd: de beste keuze. Minst ongezond. Meest ongezond. Ja. Wat je dus niet moet bestellen. De slechtste keuze. Even kijken hoor. De berenhap, of een gehaktbal, kan ook. Die moet je dus eigenlijk niet bestellen. Door het hoge gewicht en de vette bereiding zit je al snel op een aantal dubbele aantal calorieën. Daarnaast krijg je vaak ook de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zout. Bam! In één keer naar binnen. Dat is echt bizar een hoop. Dat is al niet goed. Maar de Mexicano of een kaas soufflé, die is ook helemaal niet goed. Want de Mexicano scoort hoog in slechte vetten door het hele vettige vlees. En de kaas soufflé heeft relatief veel verzadigd vet en koolhydraten voor een best wel klein formaat. Ja, dat is ook niet goed. Afsluitend, wat dan wel goed is, wat dus het minst ongezond is wat je moet hebben, dat is eigenlijk heel simpel gezegd een kroket. Die bevat eigenlijk het minste calorieën gemiddeld, ongeveer 131, dan over 100 gram weer. Mocht je denken van, ik vind een kroketje niet zo lekker, dan heb ik heel goed nieuws voor mezelf, want de frikandel is ook relatief gezond. En ik hou toch wel echt verdikken me veel van de frikandel. Maar goed, voor de echt gezonde mensen.
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Heb ik altijd nog gewoon snackgroenten, zoals een cherry tomaatje of een komkommer. Kan je alleen in de snackbar halen, maar wel gezond. Maar ik zou zeggen, doe de frikandel.

hoeveel % van de mensen elke week een nieuwe. Aan jou dan de vraag, hoeveel % van de mensen datgene doen? Net maakte ik de hoeveel % van de mensen voor deze week bekend. Namelijk het als volgt. Hoeveel % van de mensen heeft een perfecte kabel-la? Met alleen maar netjes opgerolde kabels. Dus een laadje wat eigenlijk altijd uitziet als een... gestructureerd. Dat is misschien beter woord. Een gestructureerd laadje met kabeltjes die allemaal netjes opgerold zijn van heel netjes eruit zien. Hoeveel % van de mensen heeft dat? Nou, en dan moet ik heel eerlijk zijn. Dit is een vieze instinker. Ja. Ja. Mocht je vaker dit programma luisteren rond dit tijdstip, dan weet je wat ik bedoel. Want het antwoord, dat is anders dan anders. Ja. En het is een keer gebeurd. Dat moet ik goed zeggen. Het is nog nooit gebeurd. En ik heb ooit gezegd, er gaat ooit in plaats van alleen maar hoge percentages. Wat veel gebeurd is, mocht je het nooit gehoord hebben. Hoeveel % van de mensen. Veel percentages kies ik dan uit die best wel hoog zijn. Dus echt wel boven de 70%. Nog nooit is er een lager percentage gekomen dan 70%. En ik heb ooit gezegd, uit mijn hoofd een klein maandje geleden. Volgens mij drie, vier weken terug. Zei ik van ja, maar er gaat een keer een heel laag percentage komen. En je voelt hem aankomen. Dat is hem! Ja! Nou goed, één iemand heeft hem dan toch. Kijk, iedereen, ik zie hier heel veel mensen. Die zeggen dan toch wel ergens. Ja, ik zie hier een paar in de 70, in de 80. Oh, zelfs in de 60 ook nog. Maar één iemand, die trapte dan toch in, weet je. Die trapte dan niet in. Ik denk, ik heb het ook aan haar verteld. Misschien helpt dat ook. Niet over het percentage, maar wel dat er binnenkort aankomt. Zij zegt namelijk 25%. Nou, nog steeds niet echt in de buurt. Het is namelijk 3%. Ja. Oh, flauw.

trekken. Als ik hem dan weer daar neerleg, hop, dan gaat hij een klein beetje buigen. Dus nou, dat helpt al. Als hij hem buigt, dan vliegt hij gewoon weer helemaal recht. Ja, dat is gewoon irritant. Dat is gewoon irritant. Ja, wij hebben dan wel zo'n... wij hebben dan een bakje, zo'n... blauwe, gele, groothandel, wit bakje van weet ik veel het allemaal. En daar doen we dan onze de laders in, zeg maar, van de telefoons. En ik moet zeggen, het werkt. Het werkt, maar het werkt ook maar voor een uurtje. Ja, ja, dat is leuk bedacht, maar of het nou echt heel goed werkt, nee.

0: alleen. En dan de Engelse versie van alleen. Alleen. Gewoon A-L-A. Ja, is alleen. Goed. Het is op dit moment 2 minuten voor 8:30. Dat betekent dat het zometeen de laatste half uur knallen geslagen wordt. Met zometeen het begin half uur afgetrapt door moppentijd. En ja, kijk, ik kan in ieder geval iets zeggen. Ik heb hier vanmiddag echt ongelooflijk mijn best op gedaan. Dus dit moet wel goed komen als ik het zo lees. Ik heb hier de moppen voor me. En ik heb nieuws. Ik ga vandaag niet... Nee, niet... Mensen in de maling nemen. Nee. Dat ga ik vanavond niet doen. Vooral wel... mechanismen ga ik in de maling nemen. Iets wat ik nu ook gebruik zelfs. Hey, vier schermen. Dat gebruik ik. Ik heb er zin in. Mooi gezegd.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De meeste gemeenten in de provincie Utrecht lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. De gemeenten hebben tot 1 juli de tijd om de doelstellingen te halen...

0: het eerste halfjaar van 2026. In onze regio loopt Zeist het meeste achter. Daar moeten nog 45 huizen voor statushouders gevonden worden. Opvallend is wel dat veel gemeenten het al jaren niet lukt om de huisvestingsdoelen voor statushouders te behalen. Gasgeneratoren langs het spoor om stroom voor Utrecht op te wekken, dat meldt ProRail. De spoorbeheerder wil met de generatoren Utrecht van extra stroom voorzien tijdens de piekmomenten. ProRail en de netbeheerder zien dit als een proef. Mocht die succesvol zijn, dan kan ProRail in de toekomst ook kijken naar windmolens of zonnepanelen langs het spoor. Vanaf eind van het jaar zal de gasgenerator bij Lageweide klaar zijn voor gebruik. En beloning voor anders reizen tijdens de wegwerkzaamheden. Dat wil Team Goed op Weg. Met deze Slim Werken Challenge willen ze reizigers uitdagen om na te denken voordat ze op pad gaan. Komende zomer werkt Rijkswaterstaat aan de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, waarbij de reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Door je reis anders te plannen, thuis te werken of de fiets of de trein te nemen, kan je vertraging vermijden. Om in aanmerking te komen voor de beloning moet je je aanmelden op verkeersverwachtingen.nl.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Met de verkeersinformatie vanuit deze regio. En daarvoor kwam een belangrijke. Want er staat namelijk op de A2 in ieder geval een flitser. Utrecht-Leidse Rijn. Bij Alfred Utrecht Centrum. Tussen de A2 Amsterdam en Den Bosch. Een flitser bij 59.9. Dus zou ik iets minder gas geven. En ook een wegje die dicht is. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen knooppunt Rijnsweert en Utrecht. Nou goed, werkzaamheden wordt daar dicht. Ook is daar file door om de omgelegen routes. Zou ik dus niet doen. Dan nog het weekend. Weer vanavond en vannacht is bewolkt met een temperatuur van 13 graden. Morgen ook bewolkt. Kans op het regen en een temperatuur van uiteindelijk maximaal 18 à 19 graden.
1: Ruben Kaai.
2: En zo meteen tijd voor Moppen Titan. Eerst Guus Meeuwis en Vagant.

0: computer.
1: Als hij het warm heeft. Nou. Dan opent hij Windows. Ha. Snap je hem? Een Windows computer. Ja, daarover gesproken trouwens. Waarom heet het besturingssysteem van Microsoft Windows? Als je denkt, wist ik niet, bij deze wat nieuws geleerd. Maar waarom heet dat zo? Windows. Er is een hele simpele verklaring voor. Als je het mij vraagt, is er een hele simpele verklaring voor. Nou ja, kijk. Zodat je eigenlijk altijd weet waar je hem kunt laten als hij weer eens vastloopt. Ik zou zeggen, het raam uit! Goed toch? Ik ben niet zo fan van computers. Vind ik helemaal niet leuk. Ze doet helemaal niks. Net, ik moest dit ding weer opstarten, dit ding. Ik kwam hier binnen, dat is echt waar. Hij liep meteen vast. Ik wilde wat aanzetten. En hij liep meteen vast. Nou ja. Goed, nou goed. Dan nog een voor de hand liggende. Wat is het verschil tussen Windows en virus? Nou, virus doet wel tenminste iets. Goed. Dan. Van computers. Maar iets niet wat computers. Op in ieder geval wat wel aangestuurd wordt door computers. Wat is het verschil tussen je internetverbinding en je Tinder match?

Nou, de internetverbinding die komt tenminste nog wel terug nadat het signaal wegvalt. Ja, is toch iets. Heb je toch iets? Kan je opnieuw beginnen? Wel met internet. Scheelt weer. Nou, goed. Ook een klein beetje mijn situatie, want ik vroeg aan AI. Ik dacht, waarom niet? Ik vroeg aan AI. Waar vind ik nou die ware liefde? Ja, dat vond ik wel een goede vraag. Ik denk, die AI weet toch echt alles. Die weet echt alles. Dus ik dacht, nou, die moet het ook wel weten. Nou, dus ik kreeg ook een mooi antwoord. Ik ben geprogrammeerd om logisch na te denken en niet om te geloven in sprookjes. Nou. Fijn. Nou, één keer om het af te leren. Ik ben er nou klaar mee. Keer hem op over de mummie. Nee. Oh. Nou, is toch lullig, want het is net ingewikkeld om uit te leggen. Mop!

0: Klaas en Atje voor de sfeer. Ja, ik zou zeggen, perfect voor de vrijdagavond, toch niet?
1: Pimpampet.
2: Muziekeditie.
0: Ja, en op elke vrijdagavond, als we het toch over hebben, spelen we het spelletje Pimpampet. Muziekeditie. Elke week draai ik aan het Pimpampet rad. Daar komt dan een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. Zo simpel is het eigenlijk. En het rad heeft er ongelooflijk veel zin in, want hij gaat ongelooflijk. Ongelooflijk benieuwd hoor. Hij staat stil. Op de letter C. Ja. De letter C van. Soepel. Christmas. Nou ja, ik heb geen idee. 06 16 14 36 80. Suggestie.

0: en Queens. Pim-pom-pet.
1: Muziek-editie.
0: Ja, en terug bij het spelletje Pim-pom-pet, muziek-editie. We hebben net aan het rad gedraaid. Daar kwam de letter C uit. Ja, heerlijk. Ik heb onder andere best wel veel dingetjes binnengekomen. Waaronder, Alex zegt, ja, een zomerplaat. Die vind ik wel echt ongelooflijk lekker. Als je naar buiten kijkt, dat hoort er zeker bij. Het is ook lekker zomer natuurlijk.
2: Ik wil zo graag terug die zomer. Ik vind het helemaal niet meer leuk.
0: Nou, oké. En toen dacht ik, ja, kijk, Kelvin Hermans is lekker, maar... in de lijst zag ik ook Cloud staan. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat ook wel... Eigenlijk is het ook wel een hele goeie. Dus ik zou zeggen, luister goed. Ecoutouma.

is Montreal de nieuwste en schuilen. Het maakt 8 minuten voor 9. Dat betekent ook een einde aan deze show. En ook aan deze werkweek officieel. Het einde en ook dus bijna 9 uur met zometeen direct vanaf 9 uur die X5 met Jesse Sprikkelman. En volgens mij is Ron Sellers ook weer bij vanavond en vanavond ook gewoon in die X5 weer. Heerlijke danceplaatje voor de vrijdagavond altijd. En ja, en morgenochtend vanaf 9 uur staat Julian Lewes weer voor je klaar in opstaan. Met Julian zometeen ook samen wel in de bank zitten, hoor je nog. En eerst Emery en Unhealthy.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
8: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet over na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
7: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
7: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu The X-Vibe met Jesses Prikkelman. Roulette
11: FM. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. I don't know what...

0: op bezoek vandaag. Lekker, hè? Even kijken wie we aan de lijn hebben. Als het goed is, Douwe.
1: Hey, jongens.
0: Wat voor muziek vind jij leuk, Douwe?
1: Ja, ik ben meer van de jaren 70, 80.
2: Oh, is ook goed, hè? Is ook goed.
1: Ja, 70, 80, soms jaren 90, uitstapje.
2: Ja.
1: Dus, moet je denken aan Gigi Agostino, dan moet je zo hoor.
2: Nou heb je ons, Douwe, want dat vinden wij zelf ook heel mooi.
1: Oh, dat is mooi.
2: Die vent die heeft gewoon daar een mega hit mee gescoord wereldwijd. Een miljonair mee geworden.
1: Ja, zeker, zeker.
0: We gaan hem draaien voor je, Douwe, dankjewel.
1: Oké.

0: GX Vibe. Met Jesse, met Ron en met wie nog meer?
1: Ja, dit is Dylan.
0: Kijk eens aan, Dylan. Leuk dat je even belt. Heb je een verzoekje toevallig?
1: Er bestaat een artiest die heet DJ Boozy Woozy. En heel select mensen die kennen hem.
0: Ja,
1: maar
2: wij wel. Ja,
0: wij kennen hem. Koen Groeneveld is dat.
1: Is dat gewoon een Nederlander?
0: Ja, dat is DJ Boozy Woozy.
1: Wat heel toevallig. Ik doe dus ook voor de kermis dingen. En Ashton, dat is een Engelsman. En die is helemaal gek van die man.
0: Oké. Okay.
1: Die draait helemaal kapot.
0: Ja. We zijn met veel liefde in die X-Vibe Party Affair. Yo, give me something to dance to.

0: Jackswijk.nl kun je je favoriete plaat aanvragen en dan draaien wij hem voor jou. En misschien bellen we je ook wel terug. Wat doet Ron? Wie hebben we nu aan de lijn?
1: Joël.
0: Hey Joël, wat kunnen we voor je doen?
1: Ja, ik weet niet of jullie kunnen een mooi plaatje draaien.
0: Nou, roep maar iets. Zolang het dance is, mag het.
1: Ik dacht aan Forever Young. Ik weet niet of je dat plaatje kent.
0: Forever Young, ja.
1: Ja, dat

0: Even kijken, we hebben Rudy aan de telefoon. Rudy die heeft een verzoekje.
1: Het staat getagd met Trends and Dance. Het is gemaakt door Airscape en het heet L'Esperanza.
2: Wat is nou jouw ultieme trendsplaat, zeg maar?
1: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch wel deze. Dit hoort toch eigenlijk tot mijn favorieten in deze categorie.
0: Hoe kom je nou dan zo bij terecht?
1: Ja, ik was een beetje in die stijl was ik aan het zoeken. Want ik ga binnenkort ergens een feest bouwen. Dus ik ben een hele mix in elkaar aan het zetten.
0: Ik heb hem nog nooit gehoord. En dat vind ik altijd wel een hele goede reden om een plaat juist te draaien.
2: Absoluut, ben ik helemaal met je eens.

0: Kunt u een liedje afspelen?
1: Uiteraard. Ik hoor een beetje wind. Waar bellen jullie vandaan?
0: Katwijk aan zee. Kom maar een keertje langs. Leuk hoor.
1: Ja, nou, we waren een tijdje terug in
2: Noordwijk
1: aan zee. Dat was ook heel erg leuk.
2: Zo hé.
0: Verschrikkelijk saai hoor. Met mijn tokkies.
1: Ja, maar goed.
2: Allemaal tokkies.
1: Zijn wij ook een beetje. Dus,
2: die hebben we niet gezien.
1: We hebben alleen maar honden gezien.
2: En wat wil je horen?
0: Pils,
1: plaat. Ja, moet je niet door elkaar gaan praten, dan horen we het natuurlijk niet.
0: Oké, pils, plaat. Van de bonkers.
2: De bonkers?
3: Take a little drink. Just to get away from all this shit. You start smoking weed to get away. To forget, to get high, to relax.

0: Nog één verzoekje voordat dit leuke uurtje radio er alweer op zit. En dat verzoekje dat komt van...
1: Hallo, ik ben Bart.
2: Kijk, Bart, vertel, wat heb je ons te melden?
1: Ach, vroeg me af of je friet om die saai op kost.
2: Ah, goed dat je belt, jongen.
0: Maar jij bent volgens mij nog best wel jong, Bart, als ik het even zo in mag schatten.
1: Ja, 15.
0: En dan deze plaat kennen, ja, dat vind ik alleen maar te gek.
1: Ja,
0: ik
1: kwam een keertje in Spotify mix.
2: En toen dacht je van, dat is wel een heel vet nummer. Nou, dat is hij ook. Dus wij gaan hem sowieso draaien voor jou, want dat is, nou ja, een beetje wat wij ook wel leuk vinden. Hè?

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
9: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
8: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
8: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
3: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, Nachtmix.

0: Letter FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.